Chic worden wij 1979 en I Want Your Love. Welkom bij Zindi. En mijn naam is Petty Tilman. Terwijl het blijft voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alles tussen pakken bij 1949 en 2099. En met alles bedoel ik ook eigenlijk alles. Because top 40 muziek is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Er is nog heel veel daarnaast en die horen we nooit. Jammer, maar helaas. In dit programma proberen we een klein beetje een mix te maken van top 40 muziek. En alle andere wat er nog meer is. Die vele honderdduizenden platen die er inmiddels verschenen zijn. Waarvan er maar een slordige 40.000 in de top 40 hebben gestaan. En de rest, dat mis je dan. En van die 40.000 hoor je er overigens ook altijd maar een paar honderd in een week zo. Dus wat dat betreft, voldoende keus. We gaan luisteren naar René Schumann en Jordanaires. En Turn Out the Lights.

0: René Schumann en de Jordanes samen in Turn Out the Lights.
1: Zindy. Peter Timmerman.
0: Het is Hellscore en Indie.

Hellscore en In The End uit 2021. En ik heb al de hele week beloofd, ik zal meer van ze draaien. En elke keer kwam het er niet van. Dit keer gaan we wel doen. Uit 2020 is dit de Nightwish a cappella medley. En let op, het zijn alleen maar stemmen, hè. Maar het klinkt als symphonic metal.

0: Wel, de Hellscore hoorden wij met de Nightwish a cappella medley. Er ging een gigantische hoeveelheid Nightwish nummers doorheen in dit nummer. En dit koor wordt steeds meer en meer gevraagd door gerenommeerde artiesten om een bijdrage te leveren aan hun muziek. Verschrikkelijk goed koor uit Israël, gedirigeerd door Noah Groeman. Hoorden ze juist al de Jordanaires, nu met Elvis Presley.
1: We're

Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1970 hoorden wij Suspicious Minds. Een plaat die overigens ook een gouden oude is en uit de jaren 70 komt, is deze volgende, getiteld That's Me. Maar hij is in 1999 uitgebracht door Agneta Faltskirk.

1999, Wrap Your Arms Around Me, hoorden wij op grond van de CD That's Me uit 1999. Muziek nu van Niels Sedaka. 1959, Cry In My Heart.

0: Hoe hij dat doet, ik heb geen idee. De Carpenters. In de 21ste eeuw hoorden ze met Top of the World. In een behoorlijk eigentijds jasje geplaatst. Gearrangeerd, gecomponeerd, geproduceerd. Ik heb geen idee hoe hij het doet. Ik denk dat hij toch eventjes Kern heeft uitgenodigd om langs te komen. Vanuit de kathedraal in de sky, hoe dat heet. Plaat uit 1989 van Debbie D. Dit is Hit the Rap Jack.
1: Hey fellas, look what's here.

De BD hoorden wij en Hit the Rap Jack. Nu doe ik een klein beetje. Nou ja, het is 100.000 keer gekomen. Het was Hit the Road Jack. Laat ik het daar maar op houden. Muziek van Honey D uit 2021. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D, ik kom vanzelf naar je toe, oftewel Help Yourself naar mij toe in 2021. Het is Betty Gurdy en Molly Malone.

De klassieker, de traditional, Molly Malone. Gezongen en gespeeld door Patty Gurdy. Gezongen en gespeeld op de hurdy-gurdy. Een draailier, zo'n instrument van lang geleden. Dat tegenwoordig een moderne uitvoering kent. Waardoor je aan te sluiten is op allerlei elektronische apparatuur. Door je het kunt opnemen, zoals dat vroeger eigenlijk niet kon. Muziek van de Polyframes, een band uit West-Friesland. We gaan luisteren naar Everything Together.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Jawel, echte country bij Dekker Radio. Als eerste hoorde je Glen Campbell en de Rhinestone Cowboy. Een nummer uit 1975. Welkom bij dit uur Dekker Radio. Hey, nog een oudje van Cliff Richard. Toepasselijke kan het niet.

Nou, dat kan nog uren doorgaan zo. Dekker Radio in de zomer. Summer Thing. Nou, dat hoort er allemaal wel bij, hè? Toch? Met Afrojack en Mike Taylor.

0: Afdeling Binnen Zonder Kloppen. Afrojack en Mike Taylor. Summer Things.
1: Met de muziek van de jaren 80.
0: En een hele leuke van Herman Broods. Samen met Henny Vrienden. Als je wint.

0: Nou, rustig maar, zeg. Gewapend en extreem gevaarlijk.
1: Ja.
0: Dat lijkt me wel. Die moet je niet met een zijde handschoentje aanpakken, deze dames van First Choice. Ja, rustig maar. Kom eraan. Oh ja, ik moet even opschieten, want ik heb deze heren ook nog klaarstaan. De Pipkins. Pipkins.

0: Knal, boom, uit. Leuk hè? De Pipkins en Gimme That Ding. We gaan schakelen met Studio 2, want Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

Herkende je hem nog? Uit de jaren 70, The Middle of the Road en The Talk of the USA. Dekker Radio deel 2 is aangebroken. 3 achter elkaar. Ambrosia's nummertje 2 in het rijtje van 3. Met Biggest Part of Me gaan we naar 1980.

0: Chaos. En Holly May Brood. Tijd genoeg. Een nummer van... lang? 3 jaar geleden alweer. Music
1: Radio. Met de muziek van de jaren 70.
0: Dit is Oud van Carly Simon.

Mooi liedje, hè? Van verleden jaar is die. Das Lekker Dan heet de groep. Grappige naam. Gevoel van onmacht. Bij Dekker Radio ben je. En we gaan even naar Italië. Ja. Ik heb even mijn best gedaan. Het heet Ma c'è bello questo amore. Weet je wat dat betekent? Maar wat is deze liefde mooi. Wauw. Eros Ramazzotti zingt erover. We gaan naar het jaar 1988.

Daar mag je niet doorheen praten, vind ik. Zeg me wie je ziet, uit 2018. Prachtig gezongen door Treintje Oosterhuis. Ik moet een beetje voortmaken, want het zit erop voor dit uur Dekker Radio. Zo. Ik zeg vast bye bye, zwaai zwaai. Tot de volgende keer maar weer. En ik laat je achter bij Kim Osabe met Electric Indian.

Zion Marley als eerste in Dekker Radio. In the Sky komt van november vorig jaar. Oh, dus niet dit jaar. Jongen, jongen, loop een beetje achter ook. Fleming en Hartwell. Hey, zonder jou heet het. Welkom bij dit uur Dekker Radio.

Hartwell en Fleming. En zonder jou. Nou, dan maar zonder jullie, hè? Dekker Radio. Met Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Nou, ik ben geen geschikte partner. Totaal ongeschikt. Maar wel leuke muziek van Whitney.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Nou Whitney, ik moet je teleurstellen. Ongeschikte kandidaat ben ik. Ja, totaal niet geschikt. Ik zeg het er nog maar even nadrukkelijk bij. Little River Band. Uit Australië. Bij Decca Radio. It's a long way there.

mooie muziek uit vervlogen tijden, inderdaad. The Little River Band, It's a Long Way There. En ze hebben zich genoemd, de Little River Band, naar aanleiding van een bordje bij een Little River. En toen hebben ze zich de Little River Band genoemd. Heb ik niet zelf bedacht, hoor. Nee, ik bedenk nooit wat zelf. Nee. Zo is dat, Tina Marie. En dit bedenk je ook niet. Zij zegt dat ze een lover girl is. Nou, niet van mij, hoor. Leuk als je luistert naar Dekker Radio.

0: drie achter elkaar. De eerste in het rijtje van drie was van Janice Ian en The Other Side of the Sun. Dadelijk John Michael Ferrari met Yes I Do, maar eerst dit gezelschap. Brigitte Kaandorp met Herman Vinkers. En die spelen een duet. Luister maar.
1: Luisteraar, hij is knap, hij is leuk. Hij...

0: dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Doe hem niet.
1: Hij is duur.
0: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
1: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
0: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
1: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
0: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

Wat een leuk lied, hè? Van John Michael Ferrari. Yes, I do. Bij Dekker Radio ben je. Moet je luisteren. Ik heb nog wat anders klaarstaan. En dat is een hele mooie van de Ozark Mountain Daredevils. Hoe zegt u? Nou, de Ozark Mountain Daredevils. Jackie Blue.

Best een grappig nummer van de Ozark Mountain Daredevils, Jackie Blue. En ze hadden ooit maar één hit en dat was deze. En daarna nooit meer. Dat is eigenlijk wel triest, want ze maakten best wel leuke muziek, vind ik. Dekker Radio met Gérard Lenormand. Gaan we naar Frankrijk. En het verhaal over Michelle uit 1976.

0: leuk.
1: Weet je wie dit waren? Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven. En ze noemden zich Jurk. Niemand. Niemand die dat heeft geraden, in elk geval. Ken je deze nog? Janice Ian, Fly Too High. We gaan naar 9.

0: Nou, kijk op de klok. En het zit er wel op, hoor.
1: Hey, bye.
0: Tot de volgende keer maar weer. Ja. Nou ja, nog eentje dan. Sun. Paper Sun. Om precies te zijn. Een papieren zonnetje. Van de groep Traffic. Tot de volgende Dekkerradio maar weer.

0: Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.
1: Bond. Jan Berg.

Hans de Boy, 1984. Thuis ben de Rieter van der Plaat. Fijn, u bent er weer bij een nieuwe aflevering van Programma Bond. Jan Berg is de naam, daar is voor u het komende uur zo deze Paul McCartney anno 2026. Days We Left Behind.

0: Hedendaagse muziek kan het 2026 Paul McCartney, Days We Left Behind. Er mag er nog zijn, de oude rocker met deze heerlijke plaat. We gaan nu wel ver terug in de tijd naar de jaren 60.
1: Oude meuk!
0: 1962, de Blue Diamonds, Ruud en Rien de Wolf, Lady Sunshine und Mr.

0: De Blue Diamonds uit 1962, Lady Sunshine und Mr. Moon. Ja, de mannen zongen in het Nederlands, Engels en ditmaal dus in het Duits.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: 2004, het jaar wat we voor hebben liggen met Maroon 5. Dit is Sunday Morning.

0: Dat was Maroon 5, Sunday Morning. Heerlijke plaat hier in het programma.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: En hier en nu gaan we naar 2014 met Milky Chance. Dit is de Stolen Dance.

0: Muziek van New Kitchens. Dit was de Stolen Dance.
1: Oester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk hier van Lana G. We kennen het van K3 in de Nederlandstalige uitvoering. Dit is een Engelstalige uitvoering. Een heel ander jasje. Ole, oh ja, lele.

0: Ja, leuk, deze nieuwe plaat. Lana G en inderdaad, oh ja, Lele.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Lana 1995 met de Cornelis. Dit is 74, 75.

0: De muziek van het jaar 1995, 74-75, het titel van deze plaat. De Cornelis hoorden we hier voorbij komen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En op na het half uur met deze uit 1977. Joe Dolan en I Need You.

uit 1988 alweer des van U2, The Angel of Harlem. U bent er nog steeds bij in het programma Bond en aan hedendaagse muziek draaien. Bruno Mars. On My Soul. Nou, lekkere plaat hoor, ik hoor hem graag en daarom hoort hij natuurlijk ook hier in het programma Bond.

0: En dat was van de 2026 single van Bruno Mars, On My Soul. Lekker swingend en ik hou ervan in het programma.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan naar 1967 met Sandy Posey. I'll Take It Back.
4: Here he comes now. I've got to tell him somehow. I could put it off till later.

0: Ja, 1967, deze Sandy Posey, I Take It Back.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gaan we naar 2007 met Simon Webb, My Soul Bleeds For You.

0: Simon Webb, My Soul Bleeds For You, uit 2007 alweer deze.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ook hier, nieuw werkje. The Cool Caps en DJ Pulpo Jones. Baby, don't mask me.

0: De muziek van The Cool Caps en DJ Pulpo Jones, Baby Du Magt Mich. Ja, een beetje Duitsalige dancemuziek kunnen we bijna zeggen.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Bidi.
0: Jazeker. We gaan naar 2017 met Axwell Ingrosso. En Kid In. En zo heet het, hè.

0: Axel Ingrosso en Kid Ink. Uit 2017. Dit was I Love You.
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten waar dat komt.
0: Zeker waar. Nieuw werkje van de Howlin' Aliens. Dit is Tonta.

Howling Hollyans. Tonta, de titel van de plaat. Kijk op de klok, jazeker, hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Het zit hier weer op een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het ook weer met plezier voor u gedaan vandaag. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan dat mag natuurlijk altijd. Postvakje wat daarvoor open staat, janberg.radio@gmail.com. Ik ga u nog een hele fijne dag wensen en u vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1972 met Gerard Cox. Hij is niet meer onder ons. Hij had een Nederlandse tekst op een nummer oorspronkelijk van Gilbert O'Sullivan en het werd genoemd 1948. Daarna nog een nieuw werkje van Becky Denton, Barefoot In. Ik laat het erbij. Bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer tot de volgende bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Ja, heerlijk plaat om eens een keer terug te horen deze uit het jaar 1980. De formatie Spargo, een dikke hit in dat jaar met You and Me. En ik zeg hartelijk welkom, een nieuwe aflevering van Programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik draai de plaatjes voor u. Alex Warren, anno 2026. Dit is Passenger.

0: Ja, dat is alweer een voorbeeld van de hedendaagse muziek hier in het programma Bond. Alex Warren en zijn plaat Passenger.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee door en dat is 1968. Manfred Mann.

0: De muziek die we hier vooral voorbij horen komen. Manfred Mann, 1968, Up the Junction was de titel van deze plaat. We gaan weer een stukje richting het heden.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2003 met Juanes. Adios, Lepido.

0: Muziek van Juanes, gezellige muziek aan 2003. Adios Lepido, de titel van deze opname. Wij gaan door naar 2014.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Dit is Train, The Angel in Blue Jeans.

0: Train 2014 muziek, The Angel in Blue Jeans.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inderdaad, een nieuw berichtje klaar liggen van Esta Vida. We begonnen het programma trouwens met You and Me. En dit is You and I. Ja, zo zien we alle titeltjes weer terugkomen.

0: Ja, zo ook de allernieuwste muziek hier zo weer voorbij komen. Dit was You and I, een nummer met die titel, afkomstig van de band Esta Vida. Ja, het is maar eventjes dat je dat weet. De bonte muziekverhaling, u luistert er nog steeds naar.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it bond, very bond.
0: Dit is Henk Westbroek, 1998. Zelfs je naam is mooi.

De muziek van Henk Westbroek, terug naar het jaar 1998. Zelfs je naam is mooi, Julia. We gaan op naar 12:30. 1977, Jack de Nijs, terwijl Jack Jersey zoals we hem beter kennen. Ja, zo heet het, She Was Dynamite. My lady,

De muziek van Snowy White terug naar 1984. The Bird of Paradise hoorde u voorbij komen. Hedendaagse muziek, Nothing But Thieves, Evolution.

0: De muziek van Nothing But Thieves. Dit was Evolution, even hedendaagse muziek.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Terug in de tijd met de Beatles, 1967. Lucy in the Sky with Diamonds.

0: koppelt het plaatje langzaam weg. De Beatles uit 1967. Lucy in the Sky with Diamonds.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2008. Kevin DeGraw en She Holds a Key.

0: Muziek van Kevin De Crow uit het jaar 2008. She Holds a Key.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En naast de nieuwe muziek, Jelasso. En dit is Mijn Stad.

0: gezellig nieuw Nederlandstalig plaatje van Gelasso. Mijn stad, zo heette het.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: Ja, dat is het zeker. 2014, Shepard en Geronimo.

Uit 2014 de muziek van Shepard. Geronimo, de titel van de plaat. Kijk ik op de klok, hoogste tijd om afscheid van u te gaan nemen. Het was dan alweer een uurtje lang bond op je radio toestel. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier een programma voor u gemaakt. Reageren op het programma kan er nog altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ja, wat rest mij dan nog vandaag u een hele fijne dag toe te wensen natuurlijk met allerlei leuke activiteiten om weer verder te ontplooien. En uiteraard u te vertellen wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1978 met de Queen of Disco, Donna Summer. En haar Last Dance en daarna nog een nieuw werkje van John Michael Ferrari, All the Songs. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag weer tot de volgende bond.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Good morning, everybody. Good morning.
2: De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
3: You smell fish.
2: Ongewassen.
3: Yeah.
2: En ongemanierd.
3: In a minute I'll start to yell.
2: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden, de allerlaatste van deze week. Starten wij alvast met Godly & Cream en de Ochtendkroeg en A Little Piece of Heaven. Het was een van die grote hits van 88. En we gaan er weer een dolle boel van maken hier op deze vrijdag, dat beloof ik u. Ken je deze broertjes nog? Ze noemden zich Bros. En ze hadden eigenlijk ook een brosje, maar When Will I Be Famous? Dat is al lang gebeurd, denk ik.

Ja, ze was het was een duo met Monica, maar deze keer was Brandy alleen. En What About Us? Ik zal het niet weten. Laat ons zeggen, blijf maar gewoon zeggen. Geen probleem. We rakelen wel in de ochtendkroegjes jullie platen open, zoals het is van Pauline en Mark Floor. En die heeft het natuurlijk over die fantasy. Ja.

0: Ooit won ons het Songfestival deze Bugsfest met de Making Your Mind Up. Het was eigenlijk de overhoorde Land of Make-Believe. En daarna ging het zo'n beetje bergafwaarts Bugsfest.
1: And no one else can see but me. We came today, but had to go to visit you. You never know.
0: En tijd voor een beetje smartlappen in de ochtend vroeg op vrijdag. Hier is Koos Alberts en ik verscheurde je foto.

We keerden even terug naar die romantische jaren 60 met deze van Bobby V en More Than I Can Say. Trouwens ook een paar keer gecoverd dit liedje, maar we draaien toch nog altijd liever die originele eens. Nu tijd voor een bold disco en I'm So In Love.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

kwam voor de eerste keer uit in 1965. Deze van Jay and the Americans en die Cara Mia. En ook in 1988 maakte hij terug zijn opwachting en werd het opnieuw uitgebracht. En hij scoorde bijzonder goed in de hitparade. En wat dacht je nog van zo'n beetje muziek uit de jaren 80? Zo'n beetje, laten we zeggen, mysterieus. Hier is Enya en die Orinoco Flower.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: Petrovee!
1: Ja, als Vlaamse klassieker kan het tellen, zeker in het Brusselse. Deze Johan Verminne. En we gaan nog allemaal eens op bezoek in die Rue de Boucher. Tegenwoordig maar een schip meer wat vroeger was, maar... Ja, we gaan die Rue de Boucher nooit vergeten. En nu tijd voor David Guetta, Alesso en Medicine Love. Met Never Going Home Tonight.

0: Ja, het was het prille begin voor deze Marco Borsato. En de dromen zijn bedrog, maar ondertussen is die ook eens een beetje gestopt met zijn carrière na een beetje veel ophef. En ken je deze nog?
1: This is the sound of sea.
0: Inderdaad, terug naar de tijd van de New Beat 1988. Hier zijn de Confetti's en this is the sound of sea.
1: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Ziezo gaat de deuren sluiten van de ochtendkroeg op deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En volgende week is er nieuwe reeks van de ochtendkroeg hier op je radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis, ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Dr. Hook en When You're in Love with a Beautiful Woman. Tot volgende week.

Goldie, daar begonnen we mee aan Going Back. Het is het pseudoniem van Genya Zeljkovic. Eind jaren 40 kwam ze met haar ouders naar Amerika. Nou, op de leeftijd van 17 jaar werd zij leadzangeres van de baanbrekende vrouwelijke rock'n'rollband Goldie and the Gingerbread. Nou, het nummer wat je hoort is geschreven door de duo Gary Goffin en Carol King. En Goldie was de eerste artiest die het nummer opnam, maar die opname werd teruggetrokken door meningsverschillen op het gebied van de tekst. Nou, uiteindelijk bood het schrijversduo het nummer aan Dusty Springfield. Nou, die hadden wereldwijd een hele grote hit mee, maar die hoorde het origineel van deze Goldie. Hallo, welkom bij deze aflevering van The Goldies Project. Wij gaan ook jou nu weer kennis laten maken met de verborgen juweeltjes die er nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60... en 70. Natuurlijk ook onze tragiek van de muziek. Deze keer de Franstalige artiest Jean Ferrat en onze Nederpoplaat. Maar eerst deze van The Family Dog, I'll Wear a Silly Grin.

Twisting with Linda. Je hoorde de Isley Brothers. Begonnen in 1954, overigens als gospel ensemble. Nou, in 1959 behaalden ze met het nummer Shout hun eerste notering in de Billboard Hot 100. En wisselden de samenstellingen, haalden de groep successen. Eigenlijk zijn ze een van de langst actieve groepen in de popgeschiedenis. Daarvoor hoorde je Rod en Carolyn. Love is where you are. Nou, het is typische muziek voor halverwege de jaren 60. Hun achternaam was Brady en later gingen ze samenspelen met de groep The Tremors. We begonnen dit trio met The Family Dog, I'll Wear a Silly Grin. In 1966 werd deze groep opgericht door Mike Hazelwood, Albert Hammond, Steve Rowland, Christine Holmes, Doreen DeVeuve en Pam Quinn. De groep stond vooral bekend om hun samenzang. In 1970 werd de groep omgedoopt tot Steve Rowland en The Family Dog en dan kregen ze hun grootste hit in de Lage Landen met het nummer Sympathy. Breng ook eens een bezoekje aan onze website www.theoldiesprojects.nl. Zo meteen onze nederpoplaat. Deze keer is de eer te beurt gevallen aan The Falcons. Maar eerst deze van Joe en Eddie. There's a meeting here tonight.

Het leuke is van dit programma dat we tegen muziek aanlopen waarvan wij zelfs het bestaan nog geen eens wisten. Hè? Bedoel maar, dat was met deze plaat ook het geval. Trevor Gordon en Everyone Knows. Met een kwaadig stukje muziek van Trevor Gordon zelf is weinig bekend. Wat we wel

Night, Amerikaanse gospel-folkgroep die hun hoogtepunt kende in 1964. De duo bestond uit Joe Gilbert en Eddie Brown. Ze hielden op te bestaan toen Gilbert omkwam en dat tijdens een auto-ongeluk in 1966. Straks de tragiek van de muziek met Jean Ferrat, maar eerst deze van The Spencer Davis Group, Strong Love.

0: hoorden onze Nederpopplaat The Falcons, I'm That Man, uit Hilversum afkomstig. Ze begonnen met spelen van Shadows muziek en dat in 1962. Nou, de band die trot vooral op buiten het gooien en kreeg veel werk in de Achterhoek in Twente, maar ook in Duitsland. 1964 veranderde de muziek van de Falcons. In plaats van de Shadows muziek verrokte de band, zo noemen ze dat. In 1964 werd de single uitgebracht die we lieten horen. Nou, deze was producent. De producent van deze plaat was Hans van Hemert. Nou, na wat personele wisselingen hield de band op te bestaan. En dat in 1967 alweer. Was dus helaas ook geen lang leven beschoren. Maar dat is bij vele bandjes het geval geweest in die jaren. En daarvoor hoorde je The Hollies, Dear Eloise. Een van de meest succesvolste bands uit het British Invasion tijdperk. In de originele line-up bestond de band uit Alan Clark, Graham Nash, Tony Hicks, Eric Haydock en Bobby Elliott. En we begonnen dit trio met de Spencer Davis Group Strong Love. Britse band die hun grootste successen kende in het midden van de jaren 60. Naamgever van de band is Spencer David Nelson Davis en die was afkomstig uit Wales.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Jean Ferrat, het was de artiestennaam van Jean Tenenbaum. Was een Franse zanger, componist en tekstschrijver. De carrière van Jean Ferrat begon in Parijs van de jaren 50. En in de jaren 60 en 70 groeide hij uit tot een van Frankrijk's populairste zangers. Wegens zijn vaak maatschappijkritische teksten was Ferrat ook echter omstreden. Tot zijn bekendste liedjes behoorden door hem zelf geschreven La Montagne, het gebergte. Waarvoor hij zich liet inspireren door het landschap rond Entregueux-sur-Volant in de Ardèche, waar hij sinds het begin van de jaren 60 woonde. Friso Wiegersma schreef op dezelfde melodie het Nederlands lied Het Dorp, waarmee zijn levenspartner Wim Zonneveld vervolgens een groot succes behaalde. Ferrat was een bewonderaar van de communistische dichter Louis Aragon en hij heeft tientallen van diens gedichten bewerkt tot liedjes. Ook van de docent Guy Thomas zette hij diverse teksten op muziek. Eén album is zelfs volledig aan diens teksten gewijd. Sinds halverwege de jaren 90 maakte Ferrat geen opnames meer. Hij trad ook niet meer op, maar hij bleef zich als bekende Fransman wel regelmatig mengen in het publieke debat. Ferrat overleed op 79-jarige leeftijd na een kort verblijf in het ziekenhuis waar hij was opgenomen nadat hij thuis was gevallen. Hij was ook al geruime tijd ernstig ziek. Zijn begrafenis werd live uitgezonden op de Franse televisie. In de tragiek van de muziek, Jean Ferrat en La Montagne.
2: Il

Maxine Brown hoorde je met Whatever Happened to Our Love. Amerikaanse soulzangeres die als tiener al begon met zingen in twee gospelkoren. Nou, in 1960 tekende ze een contract bij Nomar Records. Nou, op dat label kwam haar zelfgeschreven nummer All In My Mind uit, wat overigens gelijk een hit was. En daarvoor hoorde je The Images, Head Over Heels. Heeft niks te maken met het nummer van ABBA, maar van The Images hebben we ook niks kunnen vinden. Mocht jij daar wat van weten, je kan het ons altijd mailen naar info@theoldiesproject.nl. We begonnen met de tragiek van de muziek. Een Franstalige plaat moet kunnen, Jean Ferrat en La Montagne. Straks hebben we nog muziek voor je van The Dovers en Smoke Ring. Maar eerst deze van Mike Berry.

La Lupe hoor je Don't Play That Song hier in de Oldies Project. Ze werd overigens geboren als Guadalupe Victoria Yoli Raimondo in Santiago de Cuba. Ze stond bekend om haar energieke, soms controversiële optredens. Door velen echter wordt ze beschouwd als een van de toonaangevende zangeressen. En dat allemaal in het salsa-genre. En daarvoor hoor je The Dovers, What Am I Going To Do? Amerikaanse groep uit midden jaren 60. Sterk beïnvloed door de British Invasions en groepen zoals The Birds. Nou, dat is toch duidelijk te horen. Ze waren afkomstig uit Santa Barbara, Californië. Maar helaas, ze waren geen lang leven beschoren en gingen in 1967 alweer uit elkaar. Daarvoor hoorde je Smoke Ring, Waiting For My Love To Come My Way. B-kant van hun single Portrait Of My Love. Nou, deze achtkoppige band was afkomstig uit Norfolk, Nebraska. We begonnen dit kwartet met Mike Berry, My Baby Doll. Door velen geliefd en door even zoveel gehaat. Nou, wel om het feit dat hij in 1961 een eerbetoon uitbracht aan Buddy Holly. Velen beschuldigden deze Texaanse rock'n'roller van lijkenpikkerij, maar niets was minder waar. Hij en de producer Joe Meek waren enorme grote Buddy Holly fans. Vandaar dat liedje. Tot zover deze aflevering alweer van The Oldies Project. Aan alle goede dingen komt een einde. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. We gaan eruit met een groep uit Nieuw-Zeeland. The Gremlins, But She's Gone. Graag tot de volgende keer. Dag!

Ik zeg een hele goede morgen en welkom hier op Radio Atlantica Breda. Nou, dit was even wennen voor mij. Normaal start ik met de uurpromo en het spiegelplaatje hier op Atlantica Breda, maar helaas is die er niet meer. Dus dat was even, even een klein beetje provisorisch aanpakken. Maar goed, een hele goede morgen. Mijn naam is Ruud de Klein en ik ben bij je tot aan de klokken van 12 uur deze ochtend. Op de vrijdag 14 augustus 2026. En de datum waarop Nederland gebukt gaat onder een belachelijke hitte. Hier in de studio is het op het moment al 24 graden. Vroeger zeiden wij, en op de zendmast, het puntje van de zendmast, daar is het nog veel warmer. Eens even kijken, tot aan de klok van 12 uur draaien wij de vergeten parels. En als jij wilt, kun je natuurlijk ook jouw favoriete plaat aanvragen. En daarvoor surf je even naar www.atlanticabreda.nl. En klik op zoekbox. Vul daar de nodige informatie in. En tot aan de klok van 12 uur gaat dat zeker goed komen.

Colorado. Zijn naam was Johnny, maar men noemde hem Little John. Heel de prairie was zijn woning, op zijn hoofd stond

waar we even kunnen luisteren naar Charelle en het Heden. En daarna een echte piratenplaat van Pietje Piraat en zijn piratenmoeder uit het jaartal 1981. En we draaiden ook nog Gerard Schonebeek en Little John. Het is 10:15. Nogmaals een hele goede morgen. Je luistert naar Atlantica Breda. En dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En mocht je vandaag nog naar het strand gaan, nou, dat zit er dik in met dit mooie weer. Neem gewoon iets mee waarop jij het internet kan ontvangen of het internet bij je hebt. Stem af op ons. Wij bezorgen jou een fantastische dag.

Corrie en de Rekels en Zonder het te weten. En daarna gingen we terug naar het jaartal 1977. En toen kwam er gewoon in beeld te staan, we gaan je computer opstarten. Nou, ik denk het niet. Even kijken, daarna draaiden wij de Music Sounds. Zoals ik al zei, met de Oude Visser uit het jaartal 1977. Het zijn en blijven computers. We draaien natuurlijk heel veel digitaal tegenwoordig. De Heikrekels, die draaiden we ook nog met Liefste Schat. En net hebben we kunnen luisteren naar Country Peter en El Paso. En we hebben nog genoeg pareltjes voor je klaarstaan. Maar we gaan even terug naar de top 40 van nu. En dat doen we samen met Rutger van Barneveld in zijn zwoele zomernachten.

En we gingen even terug naar de muziek van deze tijd. En dat deden wij samen met Rutger van Barneveld. En Zwoele Zomernachten. En daarmee heeft hij weer een kanjer van een hit te pakken. Daarna Danny van der Heijden en zijn versie van De Dievenwagen. En toen gingen we een hele tijd terug in de tijd. En dat deden we samen met Theo en zijn Troubadours. En we gingen terug naar 1968. En met gesloten ogen. 1968, toen was ik vijf jaar. Dus reken maar uit. En daarmee is het kwart voor elf geworden. Goedemorgen en welkom in een zinderend heet Nederland. Ik zei het net al, de temperatuur in de studio die loopt aardig op. Het is hier op het moment al 26 graden. En ik ben bang dat het alleen nog maar erger gaat worden. Dus we pakken er zo even een lekkere koeldrankje bij. Dan gaat dat zeker goed komen.

de Beridis en Waarom is alles voorbij? En daarna het hele mooie nummer van die man met die hele mooie zware stem, Dick van Altena. En een moment samen met jou. En daarna uit 1983, Twan en Release Me. En daar draaide natuurlijk de Nederlandstalige versie. En net hebben we even kunnen luisteren naar Frank van Etten en De Wereld Draait Door. En die draait zeker door. Het is 2:58 geworden. Een hele goede morgen. Mijn naam is Ruud de Klein en ik ben nog bij je tot aan de klok van 12 uur. En wil jij je favoriete plaat horen? Surf dan even naar www.atlanticabreda.nl. Klik op verzoekbox. En dan gaan wij hem voor je opzoeken natuurlijk.

En daarmee is het 10:50 geworden. Goedemorgen. Je luistert naar Atlantica Breda. We rijden Anja en Johnny. En ieder huisje heeft een kruisje. Uit het jaartal 1972. En daarna Linda Snoei en Marmer breekt. Anita en Ed. En een plaat toepasselijk bij deze tijd, zomertijd in Nederland. En net draaiden we Pascal Redekker. En Badkamerkraan. Voor jouw verzoek surf je even naar www.atlanticabreda.nl. Klik op verzoekbox, vul daar de nodige informatie in. En dan gaat het allemaal goed komen tot aan de klok van 12 uur. En we gaan zo eerst even een koud drankje pakken, want de temperatuur in de studio die loopt echt behoorlijk op.

even kijken hoor. Wij draaiden Frankie, Jeffrey en de Trillers uit 1979. En de bomen zonder blaren. Het Woudentrio, dromen zijn de zin van het leven. Han Wellerdiek en Achter de Heuvels. En net draaiden we Justin de Wild en Cheerio. En die kwam iets sneller dan ik eigenlijk gepland had. En deze plaat werd aangevraagd door DJ Fred voor ondergetekende. Dankjewel. Voor Ma Atlantica Franzien. En voor alle DJ's van Atlantica Breda. En natuurlijk ook voor alle luisteraars. Nogmaals, wij draaiden de plaat van Justin de Wild en Cheerio. Wil jij jouw verzoek horen? Dat kan. Surf naar www.atlanticabreda.nl. Klik op verzoekbox en dan gaat het allemaal goed komen tot aan de klok van 12 uur deze ochtend. En wij gaan verder met de volgende drie. En die starten we met Cecile en Het Raakt Mijn Hart Niet Meer.

Uit 1971 draaiden wij Cecile en Het raakt mijn hart niet meer. Daarna onze eigen Fredje en Dit kan niet waar zijn. Het sneeuwbaltrio en De nachtmerrie van... En dat kan ik niet meer lezen. De nachtmerrie van een opsporingsambtenaar natuurlijk. En Paul en Joni en Zweven als een nachtegaal. En we hebben weer drie hele mooie voor je klaarstaan. En daarmee is het bijna 11:45 geworden. Goedemorgen, dit is Atlantica Breda.

Chris en William en dat café bij het water. Corrie Konings en John de Bever en geloof jij echt nog in de sprookjes? En een oudje van de Migras en in den vreemde. En daarmee is het ook tijd geworden om afscheid te nemen. Het is 11:55. Waar staat er zo de laatste drie in? De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar Ruud de Klein hier op Atlantica Breda. En ik ben er sowieso volgende week weer. Voor nu zou ik zeggen, geniet van het weer. Als je van zulke temperatuur houdt. En anders blijven we lekker binnen, dicht bij de airco. En ik spreek je heel graag volgende week weer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
2: Patrick heeft de zomerkriebels.
3: Zomerradio.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Ja, inderdaad, dat is nog eens een plaat om je vrijdagmiddag mee te starten. Hè? Inderdaad, wel het weekend. Wel, het weekend begint vandaag hier nu. En de lunchbreak natuurlijk. Hè. Het is iets over 12 uur geworden. Van harte welkom. En ja, we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige muziekjes. Een hele grote hit voor de dame hier die aan de zingen is natuurlijk. Hè. Hadis, ze komt uit België. En ze zong Doom Tech Tech Tech, Doom Tech Tech. Ja, een hele moeilijke titel als je mij vraagt. Hartelijk welkom in het weekend en in de lunchbreak. We zijn er tot 1 uur. Hier is Humpy en Alice. Who the fuck is Alice?

En een aantal mannen wisten niet welke naam ze moesten kiezen voor hun groep, hè? Inderdaad niet. En toen zag er een van die mannen hun moeder de kast poetsen met wax. En toen dacht hij, godverdorie, ja, dit is het. Dit moet het worden. Wax dus. En dat allemaal met hun Ride Between the Eyes hier in de lunchbreak. Als je aan tafel zit, smakelijk eten.

Inderdaad, Mr. Van Halen hemzelf en dit allemaal met zijn Panama. Ja. En hier is Queen and I Want to Break Free, baby.

Ja, inderdaad, het is eens iets anders natuurlijk, hè. Ja, ja, Want to Break Free, helemaal ja, de mannen die hun verkleden in vrouwenkledij natuurlijk, ja. Wie heeft dat nooit gedaan? Ja, er zijn er veel die gaan carnavallen dan in vrouwenkledij en zo natuurlijk, hè. Dan komt er waar aard boven schijnt. Queen and I Want to Break Free, hier in de lunchbreak deze vrijdagmiddag. Het is tijd voor Bruce Springsteen. Zo direct het heetste nieuws van toen en dat gaat over, even kijken, oh... Het gaat over Taylor Swift en het dan met het nummer Shake It Off. Waarom ze dat heeft uitgebracht wel, dat verneem je straks hier in het heetste nieuws van toen. Maar eerst nog eventjes de mannen van Bruce Springsteen samen.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Ja, inderdaad, met het weekend voor de deur. Een hele bijzondere goeie vrijdagmiddag. Als je pas afstemt, wel van harte welkom in het Lunchbreak Breaking News van Toen. We gaan terug naar december 2025 met Taylor Swift. Vandaag wordt Taylor Swift 37 jaar. Haar hit Shake It Off komt uit haar vijfde plaat. In 1989 betekent dat een belangrijk kantelpunt in het hele album is geïnspireerd door synthpop uit de jaren 80. Wat Taylor het eerste officiële popplaat maakt en waarmee ze het imago van de countryzangeres van zich af wil schudden. Hier is het als het ware met het Shake It Off van het country. Hier is Taylor Swift en Shake It Off.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

En dan New Religion. Dat was heel de week onze hit voor deze week natuurlijk. En ja, ondertussen overal gedraaid en overal aan het optreden hebben we gezien. Babe Reunion en Faithless en dit al met haar New Religion. Welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de lekkerste muziek die jij best kan verteren. Hier is muziek van Tears for Fears en Shouts.

Inderdaad, de ene houden van de zomer en de andere houden van de kerst. Hè. Ja, inderdaad, het moet een beetje verschil zijn natuurlijk. Het moet voor iedereen wat, zeg ik altijd. Heel de week was hij onze artiest van de week natuurlijk, André Hazes. En dat was de zomer. Ja, het is nog niet voorbij, hè? Nee. Hoe gaan zint onze André Hazes dat? Maar nee, het is nog niet voorbij. En misschien in september krijgen we ook nog een Indian Summer. Je weet nooit. Hier is Back to Life met Soul to Soul.

Oh, generaal, lekker op naar het einde van 1 uur natuurlijk hier deze vrijdagmiddag met muziek van Soul to Soul en Back to Life, Back to Reality. Ja, je moet maar eens beide benen in de realiteit staan natuurlijk en niet blijven dromen. Hè. Hier is de Police. En we zijn er heel tevreden mee natuurlijk. Hè. Ja, wat ze doet, doet ze goed natuurlijk. Every little thing she does is magic. Hier dus de Police.

0: Inderdaad, zomer op je radio. Geniet ervan van je weekend, zou ik zeggen. En we hebben nog één plaatje te goed. Natuurlijk de toetjesplaat hier voor vandaag. En bedankt om te luisteren heel de week. Zondag ben ik er terug. En dan zijn we er weer heel de week lang natuurlijk. Met de lekkerste muziek die jij maar kan wensen. Tussen 12 en 1, want dan eet iedereen.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Goed weekend. Stay tuned tot je favoriete radiostation. En hier is Journey. En don't stop believing. Zeker niet doen. Of zeker wel doen. Ik kies het zelf maar. Tot volgende week en bedankt om te luisteren. Bye bye.

0: Wat waren deze gasten populair zo'n begin van de jaren 90 voor heel vrienden. Per Gessler en Marie Frederiksen van het Zweedse Rockset.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Dag lieve vrienden.

Zijn voornaam jatte hij van zijn grote voorbeeld eigenlijk een beetje, Elvis. En zijn achternaam was van zijn moeder, Costello. Elvis Costello op de bladen. Hallo Zami. Zo, leuk dat je er weer bij bent. Uurtje lekker terug naar die voltooid verleden tijd. We

In de lijn van de aap Bubbles in de jaren 80. Nee. Ook nog van hele lieve kinderen, maar als je alles moet geloven wat gedrukt staat, nou verreden maar. Hij was een topartiest, Michael Jackson uit de jaren 70 in dit geval, met een kanje van een plaat. Don't stop till you get enough. Zometeen in aanbieding nog een fijne van achter de keuken gordijnen, zoals je erbij gewend bent. Maar ook nog veel anders hoor. Heel ander muziek uit de gouden jaren. Dit zijn de Four Seasons met Silver Star.

0: Lekker retro. Is niet lelijk. Nee. Helemaal hip. Welkom bij de Ben of Roos Show. Welkom bij de Club van Velen. En fijn dat je ook vandaag weer hebben aangesloten. Zeer prettig gezelschap ook hier in de studio momenteel. Frans en Arnold en Brenda. We zijn er allemaal weer. Oh, Marcel. Natuurlijk. En Paulotta zit te verreden. Heerlijk toch, jongens? Nou, leuk, hoor.
1: Een fijne vanaf de
0: ben ik in ieder geval niet alleen. Keuzes maken doe je in het leven natuurlijk ook al op de middelbare school. Tegenwoordig heet het wiskunde. Vroeger had je meetkunde en ook algebra.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

Wat heb ik nu in al gebraden, nu voor de keuze staan? Ik was er zo goed in, hè? Ik kreeg een 3 voor het oppakken van de penning. Ik vond het zo knap. Nou ja, goed, ik heb de tijd voor algebra zelf niet meegemaakt. Later met de wiskunde inderdaad. Ja, moderne tijden, lieve mensen. En Lucky Doll, dankjewel. Als de veilig van achter de keuken gereden. New Diamonds, America. Tuurlijk, kun je dat er nog immigreren. Arnold, zo is het toch? Uit 1981. Lieve vrienden, dit is de Middle of the Road Show. Met nu Billy Ocean, Get Out of My Dreams.

In Amerika bekend als de English Beat, Australië als de British Beat en natuurlijk in Engeland gewoon de beat. Uit Birmingham en ze mengen ska met pop, soul, reggae en funk. Toch knap voor die tijd hoor. Can't get loose to lose it. Goeie

op de tafel, hoor, samen met Brenda. Goeiedag! De zomerrit van 1974, een dikke nummer 1 voor deze heren in Engeland. Robert, wist je trouwens dat ze later country music gingen spelen? Toen is het ook helaas niks meer geworden met die mannen. Wat dacht ik terug? Leuk om terug te blikken op 1974, een bekende zomer. Hey,

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Beste man is wel eens opgepakt. Haha, niet één keer, niet twee keer. Ja, goed, was grote vrienden natuurlijk met de politie daar in Amerika. Hoorde thuis in het rijtje van Coolio, Toad Lock, Eminem en MC Hammer. Het was Vanilla Ice, het Ice Ice Baby. Hey, het is leuk. Hey, funky, funky music. Nou, schrijf snel de gedicht. 1976 is hier.

I'm ready for the 80s. Ik vond het al heel spannend toen we richting de zogenaamde Millennium Bug gingen. Was dit 20 jaar eerder of zo? Jongen, jongen, jongen, jongen. I'm ready for the 80s. Toen hadden we nog geen fatsoenlijke PC. Er waren nog geen mobieltjes. Nee, inderdaad. Nog geen CD's. Niks. Helemaal niks. Ik zeg het wel eens vaker. Maar het was wel een leuke tijd hoor. Ready for the 80s. Daar gaan de gladde jongens. Genaamd de Village People. Een van de laatste in de show. Vrienden, maak er nog wel leuks van. En laat ik vooral geen klachten hoor. Namens het complete comité hier. Nog een hele fijne voortzetting. En we spreken elkaar zo snel.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Ziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, ik heb weer een heerlijk lijstje voor je samengesteld. En die wil ik je dit uur lekker voorschotelen. En laat ik je dit zeggen, er zitten weer juweeltjes bij.
3: Ja, hij is absoluut een stille man. Hij praat niet. Ook ruzie praten we niet uit samen. Ik ben degene die praten. Hij was altijd stil en sloeg helemaal dicht.
2: Daarom snel van start met de eerste drie liedjes. En de eerste is uit de jaren 70. Die van Barry White, What Am I Gonna Do With You?
3: En ik vond hem misschien lastig dat

0: Tom van der Steen vraagt niet hoe het kan, maar profiteert ervan.
1: Yes!
2: Tom van der Steen!
3: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: vele weken nummer 1, deze van de Pasadena's. Wat hadden we verder?
1: De Muziekfabriek.
0: In het midden zat Carol Emerald en Stuck.
1: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Verderop in de Muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En we begonnen dit eerste rijtje van drie met een liedje uit de jaren 70 van Barry White. What am I gonna do with you? En dit is Tatjana Simic en Ga nu maar.

Vrienden en vriendinnen, we gaan hem doen. Ons eerste item en dat is de Jukebox Classic. From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie. De band werd opgericht in 1967 in New York. Het debuutoptreden in Café Au Gogo was al direct een groot succes. En dat bij een heel groot publiek. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. Dat had voornamelijk te maken met de verschillende muziekstijlen die de band wist te combineren. De groep was vernoemd naar een album van Johnny Cash uit 1963. Nadat de band een platencontract had gekregen, werd het eerste album uitgegeven. Dit album lag ongekend goed bij de critici, maar werd slechts matig populair omdat er nauwelijks popgeoriënteerde nummers op de LP stonden. Mede door de tegenvallende verkoopcijfers begonnen de relaties tussen de bandleden mankementen te vertonen. De platenmaatschappij zou dan ook een professionele zanger inhuren. Dit was voor Cooper de reden om de band te verlaten. Met Chuck Winfield, Lou Soloff en Jerry Harmon erbij had de band uiteindelijk 9 leden. Zij brachten dan een tweede album uit. Dat album had een stuk meer pop-invloeden en werd daardoor een stuk populairder. De 3 singles van het album die werden uitgebracht, You've Made Me So Very Happy, Spinning Wheel en When I Die, werd stuk voor stuk een succes. Dit tweede album leverde de groep dan ook een optreden op Woodstock, het grootste rockconcert in

Dat was hem helemaal. Blood, Sweat & Tears. You've Made Me So Very Happy. Uit 1969. Het liedje behaalde een 23e plaats in de hitparade. Wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Stuur hem dan op via www.ronvandesteen.nl. Je bijdrage is van harte welkom.

0: Echt waar, dit is echt Rutger Kot op de Spaanse tour van het album Passie. Hoorde je Esta Paz que Tomadas. En verder hadden we Celine Dion, Because You Love Me. En we begonnen met Tatjana Simic en Ganimar.
1: De Muziekfabriek.
0: En hier zijn de volgende drie.
1: Ron van der Steen. De Muziekfabriek is pure passie voor iedereen.

0: Relaxed, relaxed. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is...
1: Ah, mijn goedoe, laat me niet vragen, weet je.
0: Luister je naar de Muziekfabriek. Muziekfabriek. Oh yeah.

0: En ook jouw muzikale inbreng in de muziekfabriek is van harte welkom. Ga naar de website www.ronvandesteen.nl. Dat waren weer drie liedjes op rij. Maroon 5, Misery, Marvin Gaye, Sexual Healing. En we begonnen dit rijtje van drie met Travie McCoy, Will Be Alright. De band werd gevormd in 1983 in Zürich, Zwitserland, uit het trio Ping Pong.
1: Oude lullenplaat.
0: Enkele vroege successen, met name de single Rhythm Walk, en ook opgenomen een aantal nooit uitgebrachte tracks.
1: Oude lullenplaat.
0: Als gevolg van juridische kwesties met Phil Manzanera van Roxy Music. De band had succes met een aantal singles en ook tijdens optredens in heel Europa op muziekfestivals. Het hoogtepunt van de band kwam kort na 1985 door de release van hun eerste album Blue. Het album bevatte twee al eerder uitgebrachte singles, evenals de internationale hit The Captain of Her Heart. Wat in heel Europa in 1986 een succes was. De single bereikte een 8e plaats in de UK en in de Amerikaanse Billboard Hot 100 een 16e plaats. Luister naar Double, hier is The Captain of Her Heart.

even heerlijk wegdromen met Double en The Captain of Her Heart. Wil je ook een oude lullenplaat aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl. Over mooie liedjes gesproken. Ilse de Lange.

0: Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon hier een labeltje opplakken.
1: Attentie. Speciale aanbieding.
0: Beautiful Distraction van Ilse de Lange.
2: De Muziekfabriek.
0: We kijken even op de klok, vrienden en vriendinnen. En ik kom tot de conclusie dat het uurtje De Muziekfabriek er zo goed als op zit. Maar ik heb nog een tweetal liedjes voor te gaan. Dat is die van David Guetta, Memories. En Ziggy Marley en de Melody Makers. Luke Hoestocking, mits de klok het toelaat. Ik ga je een hele fijne dag nog wensen. Ik zeg maar weer groet en adios. En graag tot een volgende keer.
2: De Muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

kunt er niet omheen. Hij is veel in het nieuws geweest, André Hazes junior. Maar het is allemaal een beetje stabiel nou. Hij gaat trouwen en het is allemaal weer koekerij. Samen uit, samen thuis. Nou, hoe toepasselijk. Maar eerst de 3 Degrees en Giving Up, Giving In.

0: Out of the Teeth, Evolution. En 3 Degrees, daar weer voor met Give It Up, Give It In.
1: De magische muziekselectie.
0: André Hazes hier nu weer samen uit.

Mooi, hè? Mooi, hè? Hey, of niet? Hey. Je zegt dat ik tegen je luisteraars vijf huis. Nou, dat is de reden waarom ik nooit bij de landelijke omroep terechtgekomen ben. Nee, want ik ben te amicaal. Ja, Steve Wonder en Lately hoorde je. En daarvoor hoorde je André Hazes met Samen Uit, Samen Thuis. Martine en Rob de Rij samen met Duet. De Braxton's dag, trouwens. Met De Bos.

0: Free Music Radio.
1: NL. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Mooi Saturday. Helemaal uit de stekker. 13 minuten lang bijna. En dat is veel en veel te lang. Dus ik heb hem iets ingekort als je het niet erg vindt. Nee, dat vind je niet erg. Nee, het is wel.

gingen we naar Network. Live at the Network Stadium. Dat is vlakbij Dublin. En Diamond in the Dark. Die zijn wel aan het strooien met live concerten. Want Melissa Andrews wil ik nog even aan het begin van dit gedeelte, toch? Live. I like the way out. René Froger. Doe maar gewoon. Straks is de rol achter het is geplaatst. Cameo en Word Up.

Fabio en Word Up Hoodie. En ik vond ook weer een hoodie. Daar weer voor met Doe Maar Gewoon. En Cameo was, dat was de Rolante Discobat. Goed zo. Omdat ik zo van

Da-da! And Bring Your Love was dit. Ja, dat is Marilla. Ze heeft op de Gatepark opgetreden ook, hè? Dat is toch ook wel weer een dingetje. Ja, zeker, Madonna. Bring your love. Leonie nu met Stay als laatste. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 1978 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 1979, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 1978 hebben ze het over de leuke Roxanne.

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: With Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de jukebox.
1: En dat straks nog het 1982, de musical You've Passed the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar het hitjaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia. Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen winter gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco. Barcelona.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd toch door Snowy White met Bird of Paradise en nog eentje uit de 80er jaren. Dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Carrie and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fair Week Was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaiden we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantic Six en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn Dale & Grace.

0: Deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donny en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale & Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses, maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday.

mensen van TransX, beïnvloed door Kraftwerk. En Kraftwerk komt natuurlijk uit Duitsland. En TransX komt uit Canada. En synthesized popband, opgericht in Montreal, Quebec. En ze hadden één hit en dat was wereldwijd Living on Video. En ze werden opgericht door Pascal Langerand. En dat was weer de zoon van Jacques Langerand. Die had toch wel de roots gelegd bij de muziek van een beetje de ruimtelijke muziek, de kosmische muziek. En dat kwam ook een beetje bij de mensen van Kraftwerk vandaan. Nou, dat kan natuurlijk, hè. Welkom bij het Bram van de Maas Show. Lekker in het weekend. En we hebben weer wat live muziek en ook een zeezender hit. En Shania Twain, die mag je ook gerust een keer draaien, werd er gezegd. Nou, dan doen we dat toch. Live uitvoering van haar, You're Still.

0: Meisjes van Hart Anna Nelson, Nancy Wilson bedoel ik. En die hadden het over de Barracuda, een hit uit de jaren 70. Een zeezenderhit hier gebombardeerd. We gaan verder met Emilia en haar plaatje over de big world.
1: Terug naar de jaren 90. 24/7. 7 days.

0: Neil Diamond een beetje in met I Am, I'm Sad, een hit uit 1971. Dat was wat te horen toen. I Am, I'm Sad, live. Ik heb nog veel meer live muziek, maar ik zal ook binnenkort What a Beautiful Noise. Dan kunnen ze erop zoeken, ook wel leuk. Zeg, we gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurde in het jaar 83. We hebben hier Pickback op de draaitafel liggen. En in 83 drong de single Papa Got a Brand New Pickback door tot het grote publiek. En werd beschouwd als een klassieke pophit uit die tijd. Het nummer staat enigszins los van de rest van de carrière van de band, waardoor Pickback soms als een eendagsvlies wordt omschreven. Het veelvuldig gebruik van soundtrackmuziek bij sportevenementen, met name op de Middlesbrough Football Club en de Queen's Park Rangers, is nog steeds een populaire dansplaats in de clubs. In 2003 ontstond er een rel over het clublied voorafgaand aan de play-off finale van het Millennium Stadium in Cardiff tussen Cardiff en Queen's Park Rangers. Uiteindelijk werd er nog God Save the Queen, nog Well Flat, Vin Nichku gespeeld en mochten de clubs erna toch een eigen lied kiezen. Cardiff closed for Man of Harlech, terwijl Q's Quick Parts Rangers, Queen's Park Rangers moeten zijn, Papa Got a Brand New Big Back uit Coast. Goed gedaan, jongens. En dankzij jullie is misschien ook wel nog steeds een hit. Het is een beetje ska, het is een beetje van alles. In ieder geval terug naar
1: 1983.

Om, uit 91 en er stond een poosje op nummer 1. Misschien dat het jullie ontgaan is, maar mij niet. Het stond echt een paar weken op nummer 1. Eiffel Blue, Blue, da di da da da. Hier hebben we George Harrison. Samen met zijn vrienden. En de live-uitvoering Wild My.

0: 2004 had hij het hele concertgebouw in zijn pocket. En hij heeft heel de nacht liggen dromen. Ja, dat kan ik best begrijpen, Walter Kroes.
1: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Your number one hit station in town.

0: En hier een hit uit...
1: The boys watch the girls while the girls watch the

acties te gaan, hoor, de dames. Ja, The Girls Go By. Een heerlijk plaatje van Andy Williams uit het vele zeezender geleden. Live hebben we ook best wel wat gedraaid dit uur. Alleen maar leuk. Alleen maar leuk natuurlijk. Hier is Herman Veerman, Like a Local.

0: Ja, ik dacht, als je George Harrison gedraaid hebt, dan moet je ook John Lennon draaien met Yoko. Instant Karma, hitje uit 1970. Er zaten veel uitjes bij dit uur en dat hebben jullie wel gemerkt. Ik hoop ook niet dat je het erg vond. Volgende keer weer wat meer ander spul. Ik heb nog één plaatje van Afro Bros. Die is uit
1: 2026.
0: En straks gaan we nog even zwingend het weekend in met een lekkere discoplaat. Want daar begonnen we ook mee, hè. Ik ga hem eens even opzoeken voor jullie.

0: kwam uit 68, de Eamon Corner Band Me Shape Me, een van hun vele hits. En ja, het moet het trouwens zijn.
1: Kijk bij het programmaoverzicht voor een nieuwe Bram van de Mas show.
2: Ieder uur, elke dag, meer van het beste. Meer van het beste.
0: Ja hoor, en dat blijf je hier horen bij jouw favoriete zender. We gaan eruit swingend, zoals ik had gezegd. En een leuke Superstition medley met anderhande deuntjes van Clubhouse. Hij blijft lekker luisteren en graag tot die volgende keer maar weer.

0: Music Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Hits van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
3: Het is nu 6 uur. 6 uur.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
5: En Reframe.nl.

0: is tot en met zondag jouw hitstation. freemusicradio.nl.
1: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
2: Ja, allemaal een hele goede avond. Ik ben Aad Verstraeten en dat allemaal vanuit Studio 1. En ik heet u van harte welkom bij de Nederlandstalige Mega Top 40. Wat hebben we te bieden deze week? Nou, ga er gerust even voor zitten. Wat hebben we deze week? 5 nieuwe uitblinkers. De nummer 1. En niet te vergeten de nieuwe binnenkomers. De stijger van de week, de kanjerschijf van de week. En niet te vergeten de album van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood Wit Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiestenpromotieteam en niet te vergeten het Oranje.nl-team. Maar zonder hun geen top 40.

0: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
1: Leuk dat je luistert. Dit is de kanjerschijf van deze week.
2: De kanjerschijf.

40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.

0: Muziek.
1: Jouw radio.
2: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraten.
3: Nummer 38.

0: vinden.
1: Hé, hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier.
2: Hey, gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Laters!
3: Nummer 35.

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact en check ons op social media.
1: Nummer 24.
2: Nieuw.

0: Hits van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
1: Nummer 23. Nieuw.

0: 22.
1: Maak me nou niet gek hoor.
2: Handjes thuis, Jorik.
3: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou

0: Free Music Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug. Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
1: Vier je weekend.
0: Het is nu 7 uur.
2: 7 uur.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
3: En Freeframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.nl.

0: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
1: Nummer 19. Nieuw.

0: mensen, Jan Biggelier, jaha! Dus u luistert ook naar de Nederlandse Mega Top 40 met Art Verstraeten! Ja, dan weer wel.
1: Nummer 18.

hele dag door. Je hoort ze hier. Hoort ze hier. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl.

beste top 40 platen van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood en Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiesten, Promotieteam en niet te vergeten het Oranje.nl-team. Ja, zonder hun hebben we geen top 40 en zo is het nou eenmaal. Goed, ik zou zeggen nog veel luisterplezier daar bij Joop Schuit om 8 uur. En ik heb nog één uitblinken. Die ga ik voor je draaien. Tot volgende week. Bye bye.

0: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
1: Leuk dat je luistert.
2: Dit is de kanjerschijf van deze week.
1: De kanjerschijf.

0: is nu 8 uur. 8 uur.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. En door BeFramed, fotografie.
2: Feel the heat. Hit the G-spot. Your station in the weekend. OSU Radio.
3: Dit is Music Beats.
4: Het weekend is begonnen.
5: I can't wait for the weekend to begin.
4: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.

0: Nou, hebben we nog iemand blij gemaakt, jongens? Zeker weten.
1: Friday.
0: Ja.
1: Met Joop Schouten.
0: Dankjewel. Goedenavond. Zo, heb je de knopjes goed zetten? Het is vrijdag 14 augustus. Vanuit Studio 2 is dit Thank God It's Friday. Dus iedere vrijdag de start van jouw weekend. Niks moet en alles mag, zeg ik altijd. Amsterdam, bedankt voor de afgelopen 2 uur. Voor Nederlandstalige mega top 40 op diverse radiozenders te beluisteren. Maar het overzicht en de opname daarvan is vanaf maandag terug te beluisteren op de website van Free Music Radio. De Nederlandse mega top 40. Ja. Ja, en dit programma wordt ook uitgezonden bij de OSU Radio Noord-Holland. Goedenavond, Noord-Holland. Bij Music Beats, goedenavond, Music Beats. DAB, kabel van KPN en Ziggo. En diverse andere digitaal online radioplatformen. Kijk even op de website waar je naar luistert. Dan staan ze ook allemaal vermeld, want het is één pot nat. En als je het niet weet, kijk dan ook op de website van freemusicradio.nl. Ja, bijzonderheden. Hey, we hebben een, we hebben een bondscoach. Ja. Een buitenlandse bondscoach, ja, dat is de Spanjaard. Iedereen kent hem natuurlijk wel, Xavi Hernandez, ja. Die gaat dat dan proberen, opvolgen van Ronald Koeman. Dat gebeurde natuurlijk ook al een paar jaar geleden bij Barcelona. Ja, daar ging Koeman ook weg en Xavi kwam ook weer. En dat was ook niet veel geworden, maar goed. Maar goed, jongens, voetbal is weer begonnen vorige week. En NEC staat bovenaan. Ze doen het goed, hè. Top 3 heeft op mij nog geen indruk gemaakt. Nee, het is nog niet helemaal niet waar gemaakt, zeg maar. Dus ja, Feyenoord hebben we al gewonnen, maar de rest, oké. Okay. Ja, volgende week gaat ook alweer een gedeelte weer van Nederland naar school. Ja, het zit er al op, die lange vakantie. En jongens, wat is het warm vandaag, hè? Ik zag Aad ook net al, die zat net al een kip te bakken in zijn studio. Gelukkig is deze studio hier een beetje goed getureerd met de airco'tje, dus dat weet ook goed. Maar vanmiddag had ik ook 41 graden buiten zelfs, jongens, in de tuin. Dus geen nagaan. In de studio hier nu ongeveer zo'n 23 graden. Lekker. Over het weer gesproken, morgen is het bewolkt. 26 graden, in de nacht 19 graden. Zondag ook bewolkt, iets minder. 23 graden en in de nacht 15 graden. Dan gaat het een beetje regenen hier en daar. En de komende week gaat het tussen 22 en 23 graden zijn. Dat vind ik lekker. Ja, kan je ook lekker maken met de fiets doen. Ja. We maken jou gereed voor het weekend. We brengen jouw muzikaal terug naar jouw jeugd. Als je 55 plus bent, zeg ik maar altijd. Dat doen we met lekkere muziek in onze vaste items. Straks om 8:30 de vaste items van Karel. Zeg maar, de keuze van Karel. Even voor 9:00 het uithangbord voor de country. Hit on the Heartland. 9:30 blijven schakelen in de studio. Uchelen voor de plaat en zijn verhaal. En om 9:45 de live on stage. Beste live performances dat laten we aan u horen. Zoekbox is geopend tot 9:30. En dat kan alleen maar via de website van Free Music Radio aangevraagd worden. Ja, dat hebben ze ook weer besloten. Dat is oké. Een leuk idee, mag je altijd mailen naar joop@freemusicradio.nl. joop@freemusicradio.nl. Hey, jongens, het is weekend. Ja. En volgende plaat rijdt speciaal voor Esmee, maar ook voor Cas. Ja, ja. Ja, we missen hem wel. Het gaat goed met hem, hoor. Dus dat is niet maar... hij staat nou lekker op de camping. En Esmee was gisteren jarig. Hier zijn dan de Gents. Ja. Dans en zing, daar begon Cas altijd mee, hè.

eerlijk wezen. Je weet, dit soort muziek kan je niet stilzitten. Nee, ik ben helemaal met je eens. Het hoeft niet, het mag wel. Je mag gewoon dansen, maar het hoeft niet. Hè. Het is te warm. Ja. Waar je ook bevindt. Misschien zit je wel gewoon lekker binnen in het airco. Of misschien wel gewoon op het strand. Dat kan natuurlijk ook nog. Hè. Lekker windje erbij. Bruno Mars was dat. En On My Soul. Inmiddels hebben we het eerste hoekje binnengekregen van Leo. Even kijken. Ah, Leo, hier is hij. Dank je, jongens. Leo die vroeg hem aan en hij zegt: goedenavond, Joop. Ja, ik zit

Ja, het is natuurlijk gewoon lekkere luistermuziek, zoals je zo zouden we hier noemen. De Doobie Rollers werden aangevraagd door Leo. Listen to the music. Ik moest even opzoeken wat hij zo zei. En hij schrijft ook bij, ja, ik zit hier gewoon lekker binnen. Ja. Maar jongens, laten we eerlijk wezen. De tuintemperatuur hier in deze studio is bijna 35 graden. Binnen is het gemiddeld 23 graden, dus we zitten gewoon goed hier. En eerlijk is eerlijk, het is gewoon nog rond de 30 graden, jongens. Dat is toch niet normaal meer. Over verzoekjes gesproken, dames en heren. We waren bezig met de verzoekplaatjes. En dit is een verzoek van Henk. Disco Henk, hier is Billy Ocean. En natuurlijk, Love Really Hurts Without You.

0: Nou, speciaal bezoek was dat van Disco Henk, Billy Ocean, Love Really Hurts Without You Now. En eerlijk gezegd, ik weet, een leuk verhaal altijd met dit nummer. Vroeger hadden wij een illegaal radiostation. Dat was nog echt illegaal. Echt heel lang geleden hoor je. En toen hadden wij een show, wij noemen dat een producer. Arno. Ik ga niet zijn achternaam noemen, maar René, je kent hem. Arno. En die schreef ook de tekst op voor ons, wat we dan moesten zeggen. En dan schreef hij op, Billy Noordzee. Ja, moet je dus. Ja, maar het was natuurlijk gewoon Billy Ocean. Maar goed, dat is even een kleine anekdote speciaal voor de ouderen. Ja, de echte ouderen toch, ja.
1: Het is weer zo avond, ja. Niet Joop Schouten.
0: De ouderen onder ons. Ja, dat was inderdaad echt waar. Arno schreef altijd allerlei verkeerde teksten op, bewust. En wij

Vandaar de water, denk ik. Armin van Buuren was dat. Samen met Conrad Sewell en Sex, Love and Water. Een hit van een paar jaar geleden. Trouwens, ik heb nog een zoekplaatje binnengekregen van Linda. En terwijl ik dan de titel tussen de uitvoerende artiest ziet, weet je wel, we gaan hem aan kunnen gooien, is Lionel Richie. Dan zou inderdaad Arno had geschreven Lionel Messi. Kan niet anders. Speciaal voor jou, want je vroeg hem aan, Linda.

mooie keuze. Een leuke plaat trouwens. Ja. Dus schreef er ook bij voor iedereen die luistert. Nou, dankjewel Linda. Ik heb hier ook trouwens nog een ander plaatje binnengekregen van Suzanne. Suzanne, we gaan hem zeker draaien. Ja, ja, tuurlijk gaan we die draaien. Ja, het weekend staat voor de deur, dames en heren. Alles mag en niks moet. Morgen is het iets minder warm. En zondag nog minder warm. Maar het blijft nog steeds rond de 22, 23 graden zondag. En dan nu het verzoekje van Suzanne.

0: iedere week weer, zoekt hij ze allemaal uit. Een hele mooie. En dit onder de noemer. Hoe heet dat, jongens?
1: Dit is de keuze van Karel.
0: Mooi.
2: Woo! Come on, give it up for Mr. Ralph Roll on drums.
3: Thank you.
2: Are you guys ready to freak out? Come on, y'all. Are you ready to freak out? Let me jam. Here we go.

0: Zit vast de keuze van Karel.
1: Ja, mooie keuze, Karel, was dat. Je hoort natuurlijk Nile Rodgers samen met Chic. En Rough Week, opname uit 2017 alweer bij de BBC. Volgende week weer, dezelfde tijd, dezelfde zenders. De keuze van Karel.
0: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU.
2: OSU.
0: Dit is Music Beats. Free Music Radio.nl

Daar word je gewoon vrolijk van. Pluk de dag, laat niemand je zeggen dat je iets. Zo heet die plaat, hè? Pluk de dag van huis uit. En het format staat hier bij ons dat we twee Nederlandstalige plaatjes moeten draaien. Ja. Dat is ook geen straf hoor, jongens. Het is echt een leuke plaat. Een paar jaar geleden alweer. Ik weet zeker dat heel veel mensen alweer blij mee. Maakt er heel veel mensen mee blij, ja. Geniet van het leven. Geniet van het leven. Ja, Greet.

zou kunnen zeggen een zomerhit hoor, echt. Je hoort Jonas Blue, Malief en The Edge of Desire. Het verzoekje van Greet was dat. Over zoekers gesproken, Frans, die vroeg deze plaat aan. We hebben hem vorige week al gedraaid, stond hem daarbij. Maar hij vindt hem zo goed, hij vraagt hem nog een keer aan. Oké, hier is Pilee.

Movaz, DJO en Keno Choir. Het valt me op dat dit soort muziek en dan verschillende invloeden van allerlei andere continenten komt bij elkaar en dan krijg je dit. Dat is echt leuk. Verzoekje van Wim. En verzoek van Wim die gaat altijd op de oude disco tour. Dat kan niet anders. En ja, ze zitten al bij elkaar ook, hè? Disco Henkie en Wim. Hier zijn de Bee Gees met Night on Broadway. Dat is een goeie, zeg. Straks nog een verzoekje van Henk. Ook nog een keer Henk? Oké, nou vooruit Henk, vooruit.

Lekker plaatje. Lekker plaatje hoor. Je hoorde de Bee Gees. Night on Broadway. Dat is aangevraagd door Wim. Ik zei net nog een keer een Henk, maar we hebben twee Henken dus nu. Oké. We gaan niet de achternaam doen, maar een andere Henk die vroeg een discoplaat aan, ook toevallig. En hij zegt, joh, een beetje opmaatje voor de discotheek. Ja, dat klopt, inderdaad, helemaal een beetje een opmaatje. Straks om 9 uur gaat die grootste online discotheek open. Hier is D-Train, you're the one for me.

Dus Henk Rosenburg, hè? Uit Rosenburg. Dus. Want zo heet hij niet van achternaam, maar Henk uit Rosenburg. Want we hebben ook een andere Henk, maar dat is Disco Henk. Die zit heel ergens anders. D-Train hoorde je. You're the one for me. Ja, we moeten een beetje opschieten, anders gaan we het volgens mij echt niet redden. Hè? Nee, zeker niet. We hebben een vrekje plaatje. En dan de uithangbord voor de country. En ik spreek u weer na de klok van 9 uur. Hier is Wayne Wayne.

0: Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdag van 10 tot 12 het programma Hits from the Heartland op Free Music Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, het laatste country nieuws in Nashville Now, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country stem je elke zaterdagochtend af op Free Music Radio. www.freemusicradio.nl
1: Hits from the Heartland with Camiel Jansen.

0: is nu 9 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. En door BeFramed, fotografie.
1: Bambot en Spambot. Dit is de OSU. Dit is musicbeats.nl.
2: Dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hitradio. Free Music Radio.
3: Zet de stoelen maar aan de kant. En de voetjes op de vloer. De discotheek is weer geopend.

extra lange uitvoering was dat van The Crusaders en Randy Crawford, Street Life. En dat was de jaren 70, een heel groot hit. Ik moet altijd denken aan vroeger op de donderdagavond, weet je wel, de Soul Show. En na 10 uur had je dan een session. Daar lijkt het ook een beetje op. Nou jongens, welkom bij de grootste online discotheek. Ja, ik zeg kom maar hoor, kom maar. Ja, start er maar jongens. Thank God it's Friday met Joop Schouten. Hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Straks om 9:15. De Soul Show Classic of Ferry Maat. Om 9:30 de live schakel met Studio Uggelen voor de plaat en zijn verhaal. En om 9:15 doen wij live on stage. De beste live performances laten aan u horen. De zoekbox is nog open tot een uurtje van 9:30. We zitten redelijk vol, maar als je een beetje mazzel hebt, dan kom je er al doorheen. De dames zitten aan de andere kant van het glas en die zorgen er allemaal voor. Ja, toch? Ja. Ik krijg vanmiddag een appje van René. Hij zegt, joh, die moet je draaien. Ik zeg, waarom dan? Ik zeg, nou, dit is een ode aan Rodley Franklin. Oké, de Master of Groove is 8 juli jongsleden overleden. Op 67-jarige leeftijd. Ik ga hem draaien, je hoort hem al, René. En luister,

Nou, dit is nou lekker een instrumentaal nummer waar je zegt van... Hey, dit klinkt als een... Als een Rodney Franklin nummer. Ja, dat klopt allemaal. Dat was een ode, bedacht door René vanmiddag. We hebben het hier over René B. Ja. The Master of Groove. Remastered. Ja, ik vind het lekker. Volgens mij was hij bezig met een muziekbedje aan het uitzoeken. En dan kwam hij dit tegen. Er was een The Master of the Groove. En over groove gesproken, dames en heren. Ach, dit is ook Retro Groove.

die net binnen komt wandelen in de discotheek, de grootste online discotheek. Ja, we zijn al een kwartier goed bezig. Want de deuren zijn open gegaan om 9 uur en je hoort natuurlijk Earth, Wind & Fire met de September 1999 mix. Fats & Small remix en daarvoor de Soul Retro Groove en Funk Revival, zo moet ik het eerlijk zeggen. Jongens, hoogst tijd voor

Ja, groetje nieuwe import. Zoals dat de vroeger zei, Ferry Maat zei dat vroeger op de donderdagavond. Vandaar de Soul Show Classic. Je hoorde Detroit Spinners, maar toen was het Detroit eraf. En toen kregen gewoon de Spinners. Can't shake the feeling. Ja, zo zeiden we dat vroeger allemaal. Can't shake the feeling. Probeer altijd een stemmetje na te doen, hè, DJ. Goed. Wel in het kader van de Soul Show Classic, dames en heren. Het is bijna 10 voor half 10.

De grootste discotheek, de grootste online discotheek moet ik zeggen, de Brawl Johnson. Een stamp. En daar hoorde je de Soul Cell Classic van Maat. Met de DJ Spinners, dat zei ik net ook al. Maar ik heb hier nog een verzoekplaatje binnengekregen, jongens. Even kijken hoor. Freek, die vroeg hem aan. Freek, we gaan hem draaien. Colonel Abrams gaan we zeker draaien.

ook al de jaren 80, jongens. Het is lekker zo. Ja. We kijken even in de discotheek. Hoe is het daar, dames? Ja, oh, ze gaan over. Oké, okay, lekker staan we al te dansen. Trouwens, laat even officieel de zoekbox dichtgooien bij deze. En dan gaan wij gewoon door naar de dames op de dansvloer. Ze staan al lekker te dansen. Ik zou zeggen, pak even een gitaartje erbij en denk even positief.

0: In een week die werd geregeerd door een hittegolf, kwam er ook hot nieuws uit Zeist. Daar is in de Zeisterbossen in alle wijsheid een keuze gemaakt wie de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal gaat worden. En de verrassing is compleet. Want het is niet iemand geworden uit de vele lijstjes die allerlei deskundigen hadden gemaakt als mogelijke kanshebbers. Dus geen Arne Slot, geen Peter Bos en niet Erik ten Hag. Nee, het is een Spanjaard geworden. Xavi Hernandez, die moet het gaan doen. Als speler kende hij grote successen bij Barcelona en hij werd ook met Spanje wereldkampioen. Maar een goede speler is nog geen goede trainer. Daar zijn plenty voorbeelden van. Een leuk detail is dat Ronald Koeman een paar jaar terug het bondscoachschap opgaf omdat hij trainer kon worden van Barcelona. Nadat dit op een fiasco was uitgelopen, is hij bij Barcelona opgevolgd door Xavi Hernandez. Echter ook Xavi heeft het bij Barcelona als trainer niet waar kunnen maken. En nu volgt Xavi Ronald weer op als bondscoach. Het is dus stuivertje wisselen met trainers die ook zeer wisselende successen hebben gekend. En dan ben je toch wel heel erg benieuwd naar de argumenten vanuit de KNVB om Xavi Hernandez te benoemen. Er zal een nieuw Nederlands elftal moeten worden gebouwd. Dus dat betekent afscheid nemen van een aantal spelers die tot de gevestigde orde behoren. En dan kan het ook een voordeel zijn om geen binding te hebben met de gevestigde orde. Persoonlijk denk ik dat we binnen een paar jaar weer een nieuwe bondscoach moeten zoeken. Maar ik heb dan ook niet de wijsheid die ingegeven wordt door de magie van de Zeisterbossen.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: deze plaat. Door Piet Quappo.
1: Dankjewel, Piet Quappo. Dankjewel, Ria, daar voor de productie in Uchelen. Je hoorde Jessica Purple. Dat is een dame die haar stem gebruikt via AI. En dan de tekst van Bed of Roses van Bon Jovi schrijft. En dan krijg je dit soort dingen. Ja, de AI-muziek is in opmars. Dames en heren, dat was een mooi voorbeeld ervan. Maar het ging even over de plaat en zijn verhaal. En de plaat en zijn verhaal gaat in... dit keer ging het over de trainer. Maar als jij dat ook wil doen, gewoon even wat steekwoorden. Even mailen naar joop@freemusicradio.nl. En dan maakt Piet en Ria daar een heel mooi voordag van. Dus nog één keer het e-mailadres joop@freemusicradio.nl. En dan steekwoorden jouw verhaal en dan wordt het weer mooi voorgedragen. Dankjewel Piet. Namens ons allen een heel goed weekend. Ria, ook bedankt. En voor jullie komt de volgende plaat.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU.
3: OSU.
2: Dit is Music Beats. Freemusicradio.nl.

0: Speciaal voor Piet. En we gaan er nog één draaien. Want ik had nog een verzoekje voor de dames beloofd. Dus die ga ik meteen draaien. Kom even binnen met z'n allen. Ze lachen zich helemaal rot hier zo. Ik zou zeggen, laten we even een beetje muziek gaan maken. Met een pianootje erbij. En dan gaan we ons opmaken straks voor de live onstage, dames en heren.
1: Hold it, buddy, hold it. Now listen. Shh.

Next to you. Nee, ik kan niet naar zijn neer. Hey, je moet opzien die ons gaan, want anders gaan we het echt niet redden. Live on stage, je hoort het. Ik heb één verzoekplaatje binnengekregen, één verzoeknummer. Er staat erbij, Joop, je hebt in een soulband gespeeld. Kun je daar een nummer van draaien? Groeten, Greet. Oké. Okay. Dit gaan we doen. Daarna komt Take That voorbij en daarna komt, we eindigen met Phil Collins. We beginnen met de Soul Chain. Heel lang geleden. Veel plezier met Live on Stage.

0: zit erop hoor.
1: Ja.
0: De productie was in handen van Thea, Donna, Pieteria en Karel. Dank aan Richard van RVOSU. Dank aan Berry van Music Beats. Het programma is vanaf maandag weer terug te beluisteren op Free Music Radio. Straks om 10 uur de Night Train bij Music. Bij Free Music Radio en de.

uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.

0: is tot en met zondag jouw hitstation. Free
1: Music. Deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

Ik weet niet of het aan mij ligt, maar ja, het scheelt ook maar twee letters. Bij Blondish moet ik toch altijd denken aan Blondie. Maar goed, het kan ook weer zo'n radiomaker ding zijn dat de namen te veel op elkaar lijken. Als je het dan op je schermpje ziet dat de lettertjes soms een klein beetje gaan dansen. Goed dat je erbij bent, we gaan lekker dansen. Dat is sowieso wat er gebeurt, niet alleen de lettertjes, maar wij ook. Bullet Tooth en Burnski, die hebben een goed advies van

Ja, van die mensen die het binnen hele korte tijd maken door gewoon keihard te werken. De Nederlandse Lemmer is daar een voorbeeld van. Hij begon op zijn slaapkamer, werd af en toe een beetje op de radio gedraaid. Ik wil mezelf niet te veel op de schouder kloppen, maar ja, wij waren daar heel vroeg mee. En ineens stond hij op Seagate en andere grote festivals. Dit is die track waar hij bekend mee is.

de guillotine, dat is een luguber ding, hè? Dat je letterlijk met je hoofd op het hakblok wordt gelegd. Dat was 3 jaar geleden in die film van Ridley Scott met Joker en Phoenix over Napoleon. Dat was volgens mij zelfs de beginscène dat je Marie Antoinette onthoofd zag worden met de guillotine. Ja, het is een luguber ding. Ik ben blij dat we de Anna nu wat humanere manieren voor hebben. Maar überhaupt die doodstraf, dat moeten we niet willen, toch? Wat een politiek onderwerp.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.